Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros FM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Proz.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: ProzFM. 105.5, 107.1, 107.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen schat, kopje koffie?

Het is een nummer dat dit keer eens is uitgebracht door Roy Orbison met The Great Pretender. Maar het originele is eigenlijk uitgebracht op 3 november 1955 door de Platters. En er zit een heel verhaal achter dit nummer. Het lied gaat over een man wiens hart gebroken is. En de man probeert dit te ontkennen en doet alsof alles goed is. Hey vrienden, een bijzonder goedemorgen en van harte welkom bij Radio Pros FM. Een nieuwe ochtendshow en dat op deze vrijdag 21 augustus zijn we al. Het weekend staat voor de deur en ik mag jouw gezelschap houden tot 9 uur.

0: is toch wel zalig ontwaken bij Radio Pros FM met zo'n Franstalig nummer. Een pracht van een nummer, een klassieker van deze Gilbert Bicot was dat en Le Important C'est La Rose was dat. We hebben in dit programma eenjarige, dat is voor straks, maar we hebben dan ook wat andere nieuws in het programma gestopt over de geschiedenis, over het verleden. Dat lijkt misschien ook wel eens interessant.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
2: Radio Pros. Zomert erop los.
4: La la la la la la la la.
5: Merlijn de grote tovenaar.

als je zo 's morgens uit je bedje stapt en het eerste wat je hoort zijn de vogeltjes die fluiten, dat is toch wel zalig ontwaken. En dan begin je met de koffie en dan begin je een boterhammetje te smeren. En dit was een van die mooie klassiekers van destijds. Een van die nummers van Tim Vesterin was dat. En de vogel, die Nederlandse nummers van vroeger, die blijven toch ook altijd wel even goed.

Rocco Granata is van Italiaanse afkomst, maar woont al heel lang bij ons in België. En Zomersproetjes, dat was een grote hit en een groot succes voor deze Rocco Granata. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM in de ochtendshow. En we hebben ook luisteraars in Oostende, dat is aan onze Belgische kust. En onze nieuwe collega Patrick Molenaar, die luistert altijd naar de ochtendshow. Dat is onze nieuwe collega die je hoort op maandag, dinsdag en donderdag tussen 2 en 4 uur. En dat met siesta.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

uit 1971 geworden, ja, muziek van Bert Finger. En het was Day After Day. En Day After Day gaan we zo stilaan toe naar het weekend toe. Want dat staat alweer voor de deur. En niet vergeten, aanstaande zondag gaat onze Radiopros terras ook terug open. En dat vanaf 1 uur 's middags. En je bent er van harte welkom.

Dat waren ze, de Swinging Blue Jeans met It's Too Late Now. Het is nooit te laat om te luisteren naar ons, naar Radio Pros FM. Want dat al vanaf 's ochtends 7 uur zijn we hier al met onze ochtendshow tot 9 uur. En nu Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

Phil Collins, die was destijds nog actief bij Genesis en in de jaren 80 had hij toch een paar goede hits gescoord bij Genesis met deze Land of Confusion was dat. Het volgende nummer is Ruslana met Wild Dances. Het is een nummer dat is uit het Eurosong Festival van 2004, de winnares van toen uit Oekraïne.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Ik ben wel helemaal blij dat Wigbert terug is van weg geweest. En je hoorde zijn nieuwe single en die heet gewoon Een Nieuw Begin. Dat wordt ongetwijfeld wel een mooie hit in de Vlaamse hitlijsten. We gaan even kijken wie er vandaag jarig is. En dat is Alizé, de Franse zangeres. En we kennen haar van haar Franse hit Moi Lolita, waar ook nog een hele mooie videoclip bij hoort. En vandaag op 21 augustus wordt Alizé ook al 42 jaar.

DHB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DHB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermisnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Zeg nu zelf, dit is wel een beetje muziek van topniveau. Je hoorde Robert Plant en de Big Lock uit 1983. Hij was destijds ook nog actief bij Led Zeppelin. En hij was deze week ook nog jarig geweest. Vrienden, bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Als jij er pas bij komt op deze vrijdag 21 augustus. We hebben nog een uurtje te gaan en we hebben nog een heleboel leuke muziek dus te draaien voor jou. En we beginnen alvast met deze van Johnny Logan en Watch Another Year.

0: Het zijn zo van die nummers die voor altijd blijven meegaan. Natuurlijk, Johnny Logan was dat en What's Another Year. Hij won het Eurosong Festival 2 of 3 keer, dacht ik zelfs wel.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros. Zomert erop los.

Deze heren van Status Quo, ze gaan al een tijdje mee sinds begin de jaren 70. En ze maakten heel wat goeie muziek, rockmuziek vooral. En ze hebben ook al heel wat tournees gedaan tijdens hun carrière. Status Quo was dat met de Wandere Gordia hier bij Radio Pros FM. We keren nu terug naar ons eigen kleine Vlaanderenlandje met een nummer uit onze Vlaamse hitlijsten. Sam Horris met zijn nieuwe single. En hier is hij nog een keer met Rak.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ik ben nog zo rustig mee aan het genieten van deze Eros Ramazzotti en Se Basta Una Canzone was dat. Muziek van Italiaanse Makelé was dat. Maar er is meer over Italië, want wat gebeurde er op 21 augustus 1911? Toen werd de Mona Lisa gestolen uit het Parijse Louvre en de daad bleek te zijn gepleegd door een medewerker van Italiaanse afkomst. En hij vindt dat het schilderij thuis hoort in Italië. En na 2 jaar loopt hij tegen de lamp als hij het schilderij probeerde te verkopen in de Florence.

Freddie Mercury was destijds de liedzanger van Queen en ook een van de oprichters natuurlijk. En die hoorde Queen met Radio Gaga, maar later kwam wel Radio Pros natuurlijk. Waar je nu nog steeds naar luistert. En hier is Kim Wilde en The Kids in America.

We zijn al even over 8:30, dus het was de hoogste tijd om de Radiopros supertip te draaien van deze week. En dat was nog steeds Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Tot aanstaande zondag hoor je die nog en tijdens ontbijtradio wordt er weer een nieuwe gekozen. En heb je al genoten? Wel, dan is er nu Frans Bauer.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Deze Barry en Eileen kennen wij ongetwijfeld wel van hun grote hit If You Go. Dit was een ander nummer dat we eens hebben bovengehaald en helemaal niet zo slecht. Natuurlijk, je hoorde de Bad Times. We hebben nooit Bad Times, want ja, deze ochtend zit er ook weer op. Ging zo snel alweer op deze vrijdagochtend. En ik wens je alvast een hele fijne dag toe. En wat mij betreft, ik ben graag zondag nog eens terug tussen 4 en 6 uur. En dat in de namiddag. En ik heb nog voor jou muziek uit 76 van Joe Dolan. En You Belong To Me, baby.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
4: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
3: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
5: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
3: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvré.
6: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
3: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Helene Fischer mocht vandaag openen. Hertsbeben hier bij Radio Plus. Het is iets over negen op een vrijdagochtend en de temperaturen zijn alweer wat minder dan vorige week. Dat is alleen maar positief. Maar wij blijven het zonnetje in huis het komende uur met alleen maar Duitse muziek. Hier is

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

vliegheidspiloten en 5 seconden vrouw. Straks heb ik nog iets heel speciaals in de aanbieding. En iets wat je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Dat is Willy Sommers die in het Duits zingt. Zeker of al blijven luisteren, het komt er zo meteen aan. Maar eerst nog Wind. Je kent die wel van Lass die Sonne in mein Herz. Maar nu met een ander nummer. Überall spür ich dich. En die komen eraan na Cindy und Bert. Een echte klassieker. Ich komm bald wieder.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Pulse FM.

eventjes over Zwitserland. En daar komen we deze dame tegen. Beatrice Egli, jetzt für hier und immer. En heb je Willy Sommers ooit al in het Duits horen zingen? Wel, als dat nog niet het geval is, dan zal dat vandaag veranderen. Want hij heeft ooit een liedje in het Duits gemaakt. En als echte Belg kan hij natuurlijk alleen maar zingen over currywurst met pommes frites. Hier is Willy Sommers.

Met Gitte op de radio voel je je meteen in het Wilde Westen. Ik wil een cowboy als man. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. De vakantie die loopt op zijn einde, maar ons programma zeker en vast nog niet. Hier is Petra Frey voor den Frieden der Welt.

Peter Kraus en Verzeih mir. Radio Pros elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 met alleen maar Duitse muziek. En nu zo'n hele mooie klassieker van Stefan Waggenhausen en Alice Zu nah am

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pos FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

nummer dat destijds Helmut Lotti op de kaart zette als klassieke zanger. Maar het was natuurlijk wel een traditional, die Tiritomba. Ook ooit gezongen door Margot Eskens. Je kon het beluisteren hier op Radio Pros. Nu naar Gigi Anderson. En die heeft een beetje liefdesverdriet, denk ik, over zijn genie. Wenn du morgen gehst...

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Het einde van de zomer is traditioneel zachtjes uitkijken naar het Oktoberfeest. En dan komen platen als deze natuurlijk weer bovendrijven. STS en Fürstenfeld. We gaan zachtjes afronden voor vandaag. Ik heb nog Andrea Berg en die Gefühle. Die hebben Schweigepflicht. Straks is er Jan Bakker en die brengt je de bestverkopende Vlaamse platen hier op de radio. Zeker en vast, blijf luisteren naar Radio Pros. Ik wens je nog een prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

15 Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. 8 plaatsen gedaald, hij komt van 5 op nummer 13. Hier is Barkuil. Hij is nog steeds zo verliefd.

Nog steeds die vlindertjes bij Barkuil, maar hij daalt wel 8 plaatsen van 5 naar 13. Onze tweede nieuwkomer in deze Vlaamse Super 15. Hier is Dominic met het Drakenij. De Vlaamse Super 15 hier bij Radio Bros. Iedere vrijdag tussen 10 en 11 uur.

0: meteen onze tweede nieuwkomer in de Vlaamse Super 15, Dominique, met het Drakenij. Vijf plaatsen gedaald tot nummer 11, komende van 6. Laureline met gesloten ogen. Komt er zo meteen aan.
1: De Vlaamse hitparade. Proost Radio.
2: Nummer 11.

12 weken genoteerd in deze hitlijst, Laureline. Met gesloten ogen, ze daalt van 6 naar 11. Op nummer 10, 3 plaatsen winst voor Chris Clark. Diep van binnen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. De Vlaamse Super 15.
5: Jan Bakker. Jan Bakker.

Mandy Wodo, ja, twee plaatsen gestegen voor Gert en James. Van 11 naar nummer 9. Op nummer 8 komende van 12 ook 4 plaatsen winst voor John Dennis. Ritmo del Corazón.

vier plaatsen gestegen van 12 naar nummer 8. John Dennis, Ritmo do Corazón. Vorige week stond ze nog op nummer 2. Ja, deze week op nummer 7. Vijf plaatsen gedaald. Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand.

vijf plaatsen gedaald. Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Op nummer 6 komen de Van Eyken drie plaatsen in de goede richting voor Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren naartoe?

Pam Pam. Ja, dan is erover. Waar zijn al die mooie jaren naartoe? Staat genoteerd op nummer 6 komende van ik. Op nummer 5, 3 plaatsen winst voor Erik Vlaanders. Urenlange.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
3: Calosaurus στην Ελλάδα.
2: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
8: Radio Bros. Jan Bakker.
9: De Vlaamse Super 15.
10: Jenner.

De Wachtzaal, een dat van Nick Bernaerts, staat genoteerd op nummer 4, komende van 7, 3 plaatsen winst. Op nummer 3, komende van 4, 1 plaats in de goede richting. Axel Lane met Dans mee met mij, ja.

in plaats gestegen van 4 naar 3. Axel Lane met Dans mee met mij. Ja. Staat voor weer op nummer 2. Komende van 3, 14 weken in de hitlijsten van de Vlaamse Super 15.

0: Sabine en Paul Bruna staan genoteerd op nummer 2 in deze Vlaamse Super 15. Het is weer zomer. Tijd voor een overzicht.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: 5 plaatsen gedaald en van 10 naar 15. Houston met Nooit meer zonder jou. Onze eerste nieuwkomer vinden we terug. Christophe op 14 met Ik geloof nog in mijn dromen. Hij is ook nog zot verliefd en dan hebben we het over Barkuil. Daalt wel 8 plaatsen van 5 naar 13. Onze tweede nieuwkomer deze week op nummer 12. Dominique met Het drakenij. Op nummer 11 komen de van 6 Lauralyn met Gesloten ogen. 3 plaatsen in de goede richting voor Chris Clark van 13 naar 10, Diep van binnen. Ook 2 plaatsen omhoog, Gert en James met Madi Woto staat genoteerd op nummer 9. Op nummer 8 komen de van 12, 4 plaatsen in de goede richting, John Dennis met Ritmo del Carazon. Zon, zee, strand. Lisa Lewis gedaald van 2 naar 7, maar liefst 5 plaatsen. Gestegen van 9 naar nummer 6, Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Erik Vlaanders stijgt ook 3 plaatsen, van 8 naar 5 met Urenlang. Nick Bernard, die vinden we terug in zijn wachtzaal op nummer 4, komende van 7. Axel Leen, Dans mee met mij, staat genoteerd op nummer 3. 1 plaatsje winst. Sabine Paul Bruna, daarnet nog gehoord op nummer 2. 1 plaats in de goede richting, komende van 3. 14 weken genoteerd in de Vlaamse Super 15. Het is weer zomer. Onze nummer 1, net zoals vorige week, de tweede week op rij dus, Jo Valli met Genieten.
2: Jan Bakker.
3: De Vlaamse Super 15.
4: Nummer 1.

Onze Jovalli staat op nummer 1 de tweede week op rij. We hebben van mij nog te goed, dat is de Vlaamse supertip van deze week. Dat is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgenochtend om 9 uur ben ik er terug bij voor Ontbijtradio hier bij Radio Bros. Graag tot morgen. Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Muziek van André Lenders en dat met Playa Blanca. We zijn alweer vrijdag, vrienden, 6 over 11 geworden hier bij Radio Pros FM. Dat betekent de hoogste tijd alweer voor ons programma Middag Radio. Ook op deze vrijdag zijn we gezellig samen tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jan Bakker met de Super Vlaamse 15. Muziek van de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.

Het werd inderdaad jaren geleden een mooie Franstalige hit voor deze Gidrom. En dat met Kiss Me. Dadelijk duiken we de jaren 70 in met Bonnie M. En met name uit het jaartal 77 komt dat nummer. En Sunny, maar eerst luister naar Kashmir en Love's What I Want.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.

Wondermooi dat nummer van Larissa en haar dochter Sterre en de Vleugels van de Wind. Ja, Larissa, in de toekomst is alvast, zeker en vast, verzekerd. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En dit moesten we draaien. Paul Severs en Hallo, mevrouw.

0: sortir, ce mouvement-là.
1: Dit is de zomer van Radio Pros.
2: Bel Radio Pros.
1: 070 22 22 50.

origineel van uiteraard Peter Maffay met Do, maar deze Engelstalige versie mag er zeker aan vast bij zijn van Bauke. Straks Harpo met zijn Movie Star, maar eerst deze van Trini Lopez en The Lemon Tree.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM, Radio Pros.
1: Goedemiddag.
3: Ed van Bever.
4: Middagradio.
5: Gewoon schattig.

Het is eigenlijk onbeschrijfelijk wat deze kerel heeft al uitgebracht. Deze keizer van de Vlaamse lied Wiltura. Vandaag te beluisteren hier bij Pros FM met twee verliefde ogen. Ben Valkenburg met dit hier. Trots op jou.

Jack Jersey bij Pros FM en Blue Brown Eyed Lady. Zometeen het nieuws en het weerbericht uiteraard op deze vrijdagmiddag. Maar eerst nog een tweetal platen te gaan, vrienden, want zover zijn we uiteraard nog niet. Het is 11:55 geworden. Leo zo dadelijk met de nummer Le Banana Split. Maar ook nog hebben we dit van Lady Lovish. Ja, de dame met een merkwaardige stem. My Lucky Number.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RICIF. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven verklaart de stijging.
4: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
3: De terugbetalingen kostten het RICIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beursrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Michael Nesmith en zijn First National Band. En dat met Silver Moon was onze opener alweer van ons tweede gedeelte van ons programma Middag Radio, vrienden. We zijn 11:07 geworden op deze vrijdagmiddag. Ik heet u alvast van harte welkom hier bij Pros FM. En via deze weg uiteraard aan iedereen een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Celeste, onze overbuurvrouw, die vroeg een plaat aan. Ze wist nog wel de titel van de plaat, maar niet de uitvoerders. En ik heb toch wel de uitvoerders gevonden, zeker. Wel, Procol Harum is dat. We gaan er even naar luisteren.

wondermooie klassieker van deze Demis Roussos met Goodbye My Love Goodbye. Na onze reclame een aantal aangevraagde platen, maar eerst nog hebben we dit van Mireille Mathieu hier bij Pros FM en dat met Acropolis Adieu.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.

Nummer afkomstig van Erik en Sanne en dat met Heimwee naar huis. En deze werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. Zometeen is het tijd voor onze supertip van de week, vrienden. En dit is nog steeds tot aanstaande zondag Rutger van Barneveld. En dat met zijn zwoele zomernachten. Maar eerst luisteren naar Rudy de Wit en zijn zigeunerin.

muziek van de classics en dat met Wings of an Eagle, allemaal te beluisteren op je nooit vervelende radio. Want wij zijn er voor jullie 24 op 24 voor de favoriete muziek uiteraard. Zo dadelijk een plaat op aanvraag en we gaan daarmee richting Duitsland. En het werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. En wat vroeg hij aan? Wel, dat leuk nummer van Marianne Rosenberg. En ik ben wie doe. Het werd ook trouwens een wereldsucces voor deze Marianne. Maar eerst hebben we dit van Brian Ferry. Lang geleden dat we ze nog even draaiden op de radio. Don't Stop the Dance.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros.
4: Radio Pros.
5: De radio met eigenheid.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.
4: Ed van Bever.

We kwamen uit in 1974 met dokter Bernard, afkomstig van Bonnie Sinclair. En van 1974 komen we terecht in 1969, want de verzoekjes die vliegen hier gewoon binnen bij Radio Pros. Het werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. En het is het nummer afkomstig van Lisbeth List, amai. En Ramsha Shafi, ja, dat is meteen de originele, de pastorale.

Altijd de moeite waard om die fijne klassiekers te beluisteren op Pros FM. The Marvelettes en Please Mr. Postman. We naderen zometeen het einde alweer van ons tweede gedeelte. Geen probleem, straks deel 3 hier bij de radio. André Basseur, zo dadelijk op de radio hier bij Pros. Maar eerst naar 63 met Adamo en Vous permettez, monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Sailor met het nummer Girls, Girls, Girls. 7,5 over 1 zijn we geworden op deze vrijdagmiddag. Van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte. En ook daarin krijg je nog een aantal aangevraagde nummers. Het is allemaal voor strakjes natuurlijk. Jawel, kom er zeker en vast door. Hier zijn de Cool and the Gang. En oh la la la, let's go dancing.

Wat romantiek op de radio moet kunnen. Sheriff Dean 73 met Do You Love Me. De volgende plaats werd aangevraagd door Martin de Smet. En hij vroeg deze aan van Ferry Grignard. En Ring Ring, I've Got to Sing.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM, Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middag Radio.
8: Gewoon schattig.

René Ridley met Wat een lekker ding. En dat werd aangevraagd door Chris uit Turnhout. Heel speciaal voor de Hanse ploeg van Radio Pros. Dankjewel, Chris. De volgende plaats die werd aangevraagd door Hilde. Goedemiddag, graag een plaatje van K3 met Ola Lele. Heel speciaal voor Jacquelineken, voor Rita en Marie-Roos. Groetjes uit Wille. Wel, daar zijn twee versies over gegaan van K3. En wij hebben gekozen voor de laatste nieuwe versie van K3. En dat heet De Zomer van Ola Lele.

Nummer afkomstig van de VIP Connection en met Please Love Me Again. Zo dadelijk Get Out My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean. Amai zegt, het is weer moeilijk te worden. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd vanwege Christophe uit Hillegem. Zou het mogelijk zijn om een liedje van Snap te draaien? Heel speciaal voor mijn collega Robbe, die ijverig bezig is zijn werkplaats aan het opkuisen. En hij schrijft erbij, het komt vanwege Christophe uit Hillegem, vanwege zijn collega Christophe. Wat hebben we teruggevonden van Snap? Ja, de juiste plaat niet, maar wel deze van Snap. En dat met dit hier, The Power. Jawel, ik denk dat dat ook een zeer goede plaat is.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Frank van Uiten en jij had lichtjes in je ogen. En deze mag niet ontbreken in onze middagradio, zeker op vrijdag. Jan Biegel, flesje erin, flesje eruit.

Ja, ja, af en toe een beetje gek doen is ook plezant, nietwaar? De Scorpions uit 65 was dat met Hello, Josephine. Nog een tweetal nummers te gaan, vrienden, op deze vrijdag in ons programma Middag Radio. Zo dadelijk is er Studio van NL met Chris van Dijk. Ik wens u allemaal een geweldige mooie vrijdag toe, een mooie weekend en blijven luisteren naar Radio Pros FM. Is de boodschap. Wat hebben we nog voor jullie? Wel, zo dadelijk de Yamazuki's met Yamazuki. En ook deze uiteraard. Onverslijdbaar, hè? Dat nummer. Zeker en vast. Uit 78. Een geweldige topplaat. The Dire Straits en Sultans of Swing.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zo vrienden, welkom hier op de radio, hè? Radio Pros FM. Chris van Dijk met een Studio NL op vrijdagnamiddag. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Ed van Bever voor zijn afgelopen 3 uur middagradio Meteor en Nooduitgang. En hier is Maxim en Babette. En we gaan zacht beginnen, hè? Hoe dan ook, een hele goede middag.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Hoedem. Maar ik zie mijn babette, hè. We gaan even bij onze noordenburen, Peter, hè. We gaan er wat ambiance in brengen. Het is vrijdag. Het is de laatste werkendag en het is weekend. En ja, morgen wat regen, maar zondag zonneschijn. We gaan het heel leuk gaan maken deze namiddag.

nog eens een blok op het vuur, schat, hè? Ja, s'avonds is het toch wat killer aan het worden binnen, hè? Ja, John de Bever, John van Bever. Als er geen bier meer uit de kraan komt, ja, dat is een groot probleem, hè? Rob Ronalds, en dat hier allemaal bij Prost. In Studio NL met Chris van Dijk. Dat tot de klok van 4 uur. We gaan er een lap op geven, hè? Ja, zeker vast. Goedemiddag.

Jazeker, hè. Als er geen bier meer uit de kraan komt. Rob Ronalds en dat hier allemaal in Studio 0. Ja, we zijn er. Eindeloos liefdesverhaal, hè. Hier is Petra voor jullie.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 100.

Ja, we draaiden mijn vriend Matthias Lent, hè? Alleen maar voor jou. Lang geleden dat ik hem hoorde, een paar maanden terug. Maar ja, we gaan hem eens bellen, hè. Tjalalala, was dat. Veel leuker met jou. Frank Verkooyen. En Suzanne Vilderman. En daarna onze supertip.

Ja, dat was eentje van Jannes, hè? Een hele mooie. En eens was de titel. De volgende is voor Molly, zeg. Voilà, als vriendschap, liefde wordt. Tony Servi.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM. Radio Pros.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

centjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Misschien is het tijd, hè? Maar het is nog een tijd. Wij blijven zeker nog een uur bij jullie met Studio NL Yves Berensen. Twee sporen in het zand. Ja, dat zullen jullie nu wel zien, hè? Met de regen die al gevallen is. En hier is Annemieke.

Zo twee sporen in het zand, hè. We moesten een plaatje gaan draaien voor Johan uit Herzelen. En ja, het is een hele, hele mooie. Zo'n weekendplaatje. Ja, je zult die titel nog een paar uurtjes blijven zingen. Mijn naam is Gaas.

Muziek uit het jaar 1973. Hè? Mijn naam is Gaas, Lowland Trio. En dat heel speciaal voor Johan uit Herzelen. Hij kan ze toch zo fijn kiezen. Hè? Ja. En ik, ja, ik ben wie ik ben. Ik kan er

We zijn vertrokken, hè. Studio 0. Wat is het toch gezellig. Op de vrijdagnamiddag. Met een tasje koffie. Mijn bezoek, ja, cake gebakken, hè. Ja, ja, verse. Ja, appelcake. Merci, Celeste. We gaan ervan genieten, hè. Die één zoon, Henk van de Ven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Studio 1L met Chris van Dijk. Boven op de berg, de Double DJ's. Waar dat? We gaan er nog eentje bij doen, zie je. Voilà! Het is vrijdag en we gaan feesten. De Alpenzusjes, Mexico!

Dat is ons leven, hè? Ambiance brengen op de radio. En dat mee bepaald in de studio al met Chris van Dijk. Hier bij Pearls FM. Mexico en de Alpenzusjes. En de volgende heel speciaal voor Frida. Frans Bauer. Een hele mooie, hè? De luchtballon.

van mij. Kom wat dichterbij, hè. Herbert Verhagen. En dat hier allemaal op de radio. Het is zoals het is, hè. Ja. Jan van Elst.

zoals het is, hè. Jan van Est. Ja, en mij smaakt het, hè. Ja, ja, die lekkere, die hele lekkere cake van ons buurvrouw. Voilà, zie. Het is vrijdag. We gaan het gezellig maken. Keep on smiling.

Smiling Marino. En dat in het Nederlands heel mooi gebracht natuurlijk. John Heesakkers. Dat hier allemaal bij ProzFM in Studio 0. Ça c'est la vie.

0: Goedemiddag.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Het blijft toch een klassieker, hè? Het is het allermooiste moment. Gary Jagger hier bij Pros FM. En de volgende die werd aangevraagd door ons Jacqueline. Graag een liedje van Jan Smit. En Vrienden voor het leven. Voor jou, voor Molly, Hilde en voor al mijn vrienden en vriendinnen. En voor het ganse team van Radio Pros. Groetjes van Jacqueline. En hier is hij, ja. Jan Smit. Vrienden voor het leven. Welkom hier bij Pros FM, Chris van Dijk met Studio NL op deze vrijdagnamiddag.

Zo heel speciaal voor Jacqueline. Vrienden voor het leven, Jan Smit. En wat zeg ik dan, hè? Ik ben een dromer, Manuel.

Ja, ik ben een dromer, hè. Manuel. En ik kreeg er juist een berichtje binnen van José Sepp. Zeg Chris, ik heb me niet beplaat voorgesteld om 2:00 deze namiddag. Zou je ze kunnen draaien? En we gaan ze draaien. De nieuwste van José Sepp. De liefde die blijft. Zo, José. De groeten kinderen in Nederland. Van Chris van Dijk en het ganse prosteam, hè.

Zo, dat was de nieuwste van José Sepp. En ze heeft ernaar geluisterd. Ze heeft wel een berichtje gestuurd. En hier is Nathalie. Verdoofd en verliefd. Alvast bedankt, schreef ze. Maar ja, wij doen dat graag. Nederlandstalige platen draaien in Studio NL. Met Chris van Dijk. Iedere vrijdag en iedere zaterdag tussen 2 en 4.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

0: te mooi om waar te zijn, hè? Bert van René. Een hele rare achternaam, hè? Anita Berends. Ook iets heel speciaals, hè? Mooie mannen.
1: Met de

nodig, hè? Vlamingen Meteor. Zo, vrienden, dat was het weer, hè? Studio NLO vrijdag namiddag. Straks krijgen jullie onze Gerrit. Gerrit met zijn hits in de spits natuurlijk. Iedere dag tussen 4 en 6. En behalve zaterdag en zondag zeker, hè? Ja. Zo, ik ben er morgen vroeg terug bij met de vroege vogels, hè? Ik ga mijn wekker zetten en we gaan hele leuke platen draaien morgen vroeg. Salukes en hou het veilig. Dag en blijven luisteren naar Proost.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
4: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
3: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM. Goedemiddag.
7: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het zijn ze van die platen van Van Dittank, Enjoy the Silence, dat gaat hier vandaag niet lukken, denk ik. We draaien de Depeche Mode op vrijdag. Beste vrienden en vriendinnen, het is ook alweer 4 uur gepasseerd. Dat betekent dat Hits in de Spits alweer geboren is. En dat wij nog 2 uur de geboorte gaan daarvan vieren. Straks om 5 uur ga ik ook alweer het weekend aftrappen. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, blijf bij mij, want ik heb verschrikkelijke goede platen voor jullie. Dankjewel aan de vorige collega's, onder meer Studio NL was er ook alweer bij, Chris de Vits, zeker weten. En voor de rest is het nu aan mij, met heerlijke platen. Zometeen House Corporation, die gaan we nog eens draaien, met Walk the Boat uit 1974. En de dames en heren van Salt en Papa komen er ook nog eens langs met Push It. Fijn dat je luistert, dit is Pros FM, Hits in de Spits.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app.

Dat zijn geweldige platen dat ik voor jou geselecteerd heb. En dat weet u ondertussen ook wel. En dat met deze Rock the Boat uit 1974. Jongens, wat een lekkere plaat is dat ook wel, hè. Aha, vooruit. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Na de boodschappen heb ik Lip Sync met Funky Town. En ook nog deze Nick en Simon. Die gaan we ook nog eens voor jullie brengen. We hebben pas Studio NL gehad. Ik weet het, maar af en toe moeten wij ook wel eens Nederlandstalige platen spelen. Dat moet trouwens in elk programma aanwezig zijn. Dit is Nick en Simon.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zowat de zotte bende is er wel overal. En zeker hier op Radio Vos krijgen heel maar de zotte bende op je schoot gegooid. Onder meer met deze Lip Sync en Funky Town. Absoluut een toppertje uit 1980 als we het goed voor hebben. Aha, zeker weten. Wat heb ik nu? Zwoele zomernacht, dat is de supertip van de week van Rutger van Barenveld. Maar ik heb ook nog deze fijne Shakira nog even voor jullie klaarstaan. De nummer 1 uit de hitlijsten. Deze Shakira met Bruna Boy. Die, die.

Zoele zomernachten, daar blijft niet zoveel meer van over, want het is regelmatig nu wel de regen die het bovenhand haalt. Vandaag en morgen krijgen dan ook nog wel regelmatig buien en vanaf zondag gaat het wat droger worden. Dan is het kermis in Haaltert en dan ga ik daar ook wel draaien in Café de Verande. Op zaterdagavond vanaf 20 uur en de zondagnamiddag van 14 uur, 14 uur 30 ongeveer toch wel. Dus je kan me altijd komen bezoeken. Je weet het, Café de Verande is de fijnste café van Haaltert. En daar kan je altijd terecht voor fijne ambiance. Op donderdag is het vuurwerk, afsluiting van de kermis. En dat in Café de Verande met onze fijne meneer. En dat is Ronnie van Vlaanderen. Die gaat aan de pannen van het tak spelen natuurlijk. En dat op donderdagavond vanaf 19 uur. In Café de Verande is toch wel altijd fijn te vertoeven. Goed, nu is het tijd voor een rustmomentje. Ik draai geweldige platen in het rustmomentje. Lucifer die komt nog eens langs met House for Sale en deze uit de film Top Gun. Dit is Berlin. Dan heb ik het in 1986 toch wel te pakken gehad. En ik heb dikwijls naar die film gekeken en elke keer kijk ik er.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
6: Pols FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

vond het toch wel. Ze had zoiets speciaals over haar. Grace Jones is niet de moeder van Luke Jones bijvoorbeeld. Nee, nee, zeker vast niet. I see this face before. Aha. Libertango staat er dan wel bij. Het zou misschien wel zijn als je daar een klein beetje een soort van tango kunt opdansen. Ik heb daar weinig of geen smaak mee, want ja, dansen is niet zo direct aan mij besteed. Dit zijn de mensen van All That You Want. En dan hebben we het over de formatie Ace of Base uit Zweden. Ik wens iedereen een fijne namiddag allemaal. En fijn dat je luistert.

Castle on the Hill van Ed Sheeran is toch ook alweer een jaar of 10 geleden dat dit uitgekomen is. Maar dat heb ik in de, ja, voor 5 uur nog. En dan heb ik voor 5 uur nog een geweldige plaat van de Tremblewinds. En dat Somewhere Between is toch wel een leuke, geweldige golden oldie. Maar ik heb ook nog een lekkere Nederlandstalige om eentje om mee te zingen. En dat doen we dan met onze Frans Duits. Een van zijn eerste hits dat hem ooit gemaakt

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
6: Hele fijne namiddag allemaal. Het is vrijdag, dat betekent dat wij nu de hoogste tijd is dat wij het weekend gaan inzetten. Het weekend zetten we altijd in met geweldige knallers en dat doen we vandaag ook zo. Sweet Dreams komt daaraan van onze Eurythmics en Bonnie Panther en Heaven Must Have Sent You. Beste vrienden, jongens en meisjes, dames en heren, het is alweer

De hits klammen we alweer de radio uit natuurlijk met deze geweldige plaat van ABBA. En Does Your Mother Know? Als je moeder het weet, dan is het altijd wel goed, hè. Dan gaan we nu meezingen met de supertype van een paar weken geleden, jongens. Dit is nog even onze Justin de Wild met Cheerio.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Klaar en duidelijk is deze van Willy Sommers toch wel. Weet je nog die slow die ik danste met jou? Wie zal dat nou vergeten, zeg? Of deze Willy Sommers. Een fijne golden oldie. Na al dat weekendgeweld gingen wij nog eens eventjes terug naar wat rust zoeken. Céline Dion komt eraan met een plaatje uit het Songfestival van 1988. Ne partez pas sans moi. Dan gaan we die nog eens draaien. Ze ging toe naar het Songfestival voor Zwitserland. Ze zong in het Frans en iedereen was er weg van. Toen is haar carrière helemaal wel begonnen. Dit is Céline Dion.

Ze ging, ze kwam, ze stond er en ze won deze Céline Dion natuurlijk. Lekker sec aan uithalen kan er geen één, hè? Dat weet u ook al wel. Het is tijd geworden voor een paar zomerhits nog eens op jullie los te laten. Hè? Nog één weekje en dan is het gedaan. Want vanaf 31 augustus, dan doen we uiteraard de geweldige nieuwe hits in de spits. Met anekdotes erin en dat en nog veel meer gaat je allemaal te weten komen. Als je luistert vanaf 31 augustus de nieuwe hits in de spits. En dat van maandag tot vrijdag telkens tussen 16 en 18 uur door ondergetekende Gerrit de Groot. Lekker blijven hangen. Ze is er niet meer, maar haar plaatjes nog wel. En dat was een zomerhit van een jaar of 3-4 geleden. Margriet Hermans komt eraan. En deze Bailando van onze Paradiso uit de 90s. Dan trek ik ook nog Rigera met No Tengo Dinero tot aan de boodschappen van zometeen. Je krijgt ze allemaal nog te horen, dus de lekkerste platen hier op Pros FM. Dit is Hits in de Spits met nu een lekkere dansplaat uit de jaren 90.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ze maken een leuke Nederlandstalige plaat. En we hebben over laatst begin van de week ook wel zo eentje gedraaid voor hun. En nu was deze aan de beurt. Elke dag een lach van Laura Dien en Daan. Ja, welke plaat was het ook alweer? Hè? Ik dacht dat het er eentje was van Islands in the Stream van onze Kenny Rogers en natuurlijk Dolly Parton. Daar is het wel van gepikt. Goed, wij gaan even terug naar een lekkere zomerhit van 1971. Soleil, soleil, dit is Middle of the Road.

Een koopplaatje kan ook wel een leuk plaatje zijn, hè? Deze Kingdom of Fear en Cameron Witkap dat we draaiden staat in de hitparade. Hoog genoteerd en daarom moeten we nog een keer op de radio komen. Zeker weten. Dit is dan ook weer een plaat dat Johan en Frieda uit Herzeden zeer graag horen. Want ze hebben dat in de tijd toch wel regelmatig aangevraagd. Doe je Willy Want mee? Dit is Dabbers.

Voordat ik naar huis ga, zou ik eigenlijk twee dingen nog willen zien. En dat is Sam Goris. Ik heb de zon zien zakken in de zee. En dat zou ik ook nog wel eens willen zien. Maar ik zou ook nog wel eens naar Cuba kunnen gaan. Wie zou zeggen? De Gibson Brothers zijn daar geweest en hebben daar een hitje over gemaakt. 1979. En dat is toch wel deze fijne disco-klassieker. En die gaan we ook nog eens voor jullie brengen. Heel veel plezier met de Bart en met de andere collega's die er in het weekend nog aankomen. Ik ben er zondagavond nog eventjes terug, tussen 18 en 20 uur. En dan Romantica non-stop natuurlijk met heerlijk fijne romantische programma's.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu een kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet, omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
3: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
3: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renui Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond.

Angst is een slechte raadgever, dus zorg dat je niet ingepalmd wordt door die koning, al mag je nog Cameron Whitcomb noemen, met Kingdom of Fear. Goedenavond, vriendjes en vriendinnetjes. Ik begon zoals steeds op vrijdag met een hedendaags nummer. Wat ook hedendaags is, is niet Golden Earring, dat zijn de spitsuren. Met dank aan Gerrit, die ons daar vlot doorheen heeft geloodst. Ik ga nu meteen de radergolven eens gaan afstellen met de mannen van Golden Earring uit Nederland, dus zoals ik het daarnet al aanhaalde. Wat is het wel een heel speciaal besturingssysteem. Zet hem luid. Zet hem luid. Zet hem luider. Want hier is dus de onbetwistbare Golden Earring met Rather Love.

Inderdaad. De kleinkunstliefhebbers onder ons moeten we natuurlijk ook op hun wenken bedienen. Anders fietsen ze zich dadelijk nog eenzaam naar ongekende laagtes. Die Jimmy's onder ons zullen zich daar vast in herkennen, zolang ze tenminste geen konschoppende voetballers tegenkomen. Gelukkig krijgt INXS hierna een flink windje in de rug en niet ondergehad met Need You Tonight. En blijf daarna zeker hangen voor de reclame, want meteen als we terugkomen, krijgen we plots de wind vol in de zeilen. En dat zonder te fietsen.

0: know you're one of my kind.
1: 6 graad, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Winderige toestanden zijn natuurlijk nooit goed te praten voor het darmstelsel. Maar om lekker te kunnen zeilen mag je het aan boord natuurlijk ook niet al te krampachtig aanpakken. Dat zullen ze bij splitsing ook wel in acht genomen hebben. Gelukkig is er inmiddels wat meer luchtigheid in ons weer gekomen. Tijd voor wat meer weergrappen dus. Alhoewel, bij Rutger van Barneveld voelt je toch steeds behoorlijk drukkend aan. Hij is deze week trouwens onze supertip van de week met zwoele zomernachten. Radio!

Kijk vrienden, ik hou hier toch more than a feeling aan over. Wat waren die mannen van Boston toch goed, hè? In de jaren 70 en 80. Ik kreeg er spontaan een voorgevoel bij. Een voorgevoel. Ja, een voorgevoel dat Eros Ramazzotti dat ook wel herkent in Cose della Vita. Mijn Italiaans een beetje bijschaven. Het leven zoals het is, trouwens. Die voornaam van Eros geeft mij heel andere voorgevoelens. Dat klinkt eerder als een positief voorspel. Maar ik zal er maar niet dieper op ingaan.

0: de Rouw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

hoogkamer ging net zwemmen, maar als ik naar buiten kijk is dat eerder voor ras echte ijsberen. Nee, geef mij maar de Beach Boys. Die gaan straks de mensen surfen. Niet op het internet, want van die energiefacturen krijg je het al warm genoeg. Maar op een echte plank, mee met de wind op een surfing safari. Welke beesten ze daar tegenkomen, geen idee. Maar als ze dit dolfijn vinden, hoor je het nu.

Dat safari ritje op zee hebben we ook alweer achter de rug. Met dank aan de strandjongens van de Beach Boys was het een prachtige expeditie, Robinson. Hopelijk krijg ik nu wel mijn voet van die surfplank, zodat we hem straks in het tweede uur nog kunnen bewegen. Maar met de beats van Hit House moet dat zeker lukken. Tot zometeen in deel 2, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Danny Vroeger en Mickey van Wijk zitten blijkbaar nog altijd vast in de avondspits. Ze hadden het net over een knipperlicht. Eerst groen en dan rood. En dat zaait natuurlijk twijfel. Waar geen twijfel over bestaat is dat ze nog steeds hoog in de gidparade staan van vandaag. Zelf ga ik niet knipperen, anders geraken we hier trouwens simpelweg niet vooruit in dit deel 2 van Muziek Mozaïek van met Bart van Elst. Tijd om de straat eens flink schoon te vegen. Een beetje veilig maken, onveilig maken misschien, met Mart Reeves en de Vandellas.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Where Do You Go? Vroegen de mannen van No Mercy zich net bezorgd af. Ze waren hier inderdaad al flink ongerust dat ik de boel in de steek ging laten. Maar geen zorgen, ik was gewoon even een avondwandelingetje aan het maken van een minuut of vijf. En ik ben al terug. Want ik kan mezelf tegenwoordig namelijk weg en terug toveren. Dat is echt wel straf. Maar dat heb ik geleerd van de politie. Niet van de echte politie, hè. Al komen die soms ook plots tevoorschijn als een dief in de nacht. Met every little thing she does, it's magic.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Mon amour, het zijn de legendarische afgebroken woorden van Balthazar Boma vlak voor hij in zijn Boma-worst beet. Vandaag staat Mon amour natuurlijk voor BZN, ofwel de bond zonder papieren, zoals ze dat bij de vreemdelingen wel eens noemen. En zeg nu zelf, moesten alle illegale vreemdelingen nu eens in de Polonaise ons land gaan uitzwaaien? Zou dat geen goed idee zijn? Dan zou Conga van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine pas echt een politiek succesnummer worden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd. De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

Salsa namiddag met DJ Hans van Salsa Dender. Dit tot in de late uurtjes. De inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te

instappen maar, proefluisteraars uit het Gentse trekken op wereldreis. En we starten dicht bij huis, want er gaat toch niets boven onze eigen streek. Deze bazen weet dat ook, maar die sturen ons dit keer liefst uit Londen. Want ja, dat is daar blijkbaar ook de brevaas volk. Maar van Londense mist vliegen we dan ook maar in één druk door naar die zinderende zon. En waar zit die zon hier in België? Ik zie ze hier. Ja, ze zit er wel, maar... ze komt niet aan haar trekken. Hoe zou het nog met Will Smith in Miami zijn? Er is trouwens, ik denk er onlangs een man betrapt die een levende slang in zijn broek probeerde te smokkelen. Ja, daar sta je dan als man met twee slangen in je broek. Hopelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze

0: stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, Opstalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pulse FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
4: We hebben een mededeling gekregen via het school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
3: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.